0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 94.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade

landen helemaal vergoed. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrilla-beweging FARC de schuld.

In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits-Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo werd het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag

eerder de ultrarechtse president de la Esprieja werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk van Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard

natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, luisteraars, op deze 9 augustus 2026. Hartelijk welkom op deze zender. Fijn dat u er weer bent. En dat betekent dat u luistert naar de regionale zender van en voor de gemeenten Heerde en Epe. Oftewel Radio 794. Zoals gezegd, 9 augustus, ruim 9 uur. Dat betekent dat u bent verbonden met het programma Loof den Heer. Iedere zondag rechtstreeks uitgezonden vanuit de studio in Heerde. Van 9 tot 12 uur. Overigens is er voor u die wat vroeger opstaat ook al een geestelijk programma vanaf 7 uur. We gaan zo dadelijk beginnen met geestelijke en gewijde muziek. En om 9:30 kunt u gaan luisteren naar een kerkdienst verzorgd door een van de kerken uit de gemeente Heerde en Epe. En als deze dienst is afgelopen gaan we verder met muziek tot ongeveer 11:30. Die tijd gaan wij enkele verzoeken doen die door en voor u zijn aangevraagd. Daarna weer muziek van de muzieklijst, welke door ondergetekende is samengesteld. En wij vanuit de studio wensen u allen samen met ons een gezegend en bemoedigend programma toe. En wij, dat zijn weer uw technicus van dienst, Dirk Anton Dalhuizen. Ik mag de presentatie verzorgen. Mijn naam is Jan Schouten. En we beginnen dit programma met een lied van het Elburgs mannenkoor OBK onder leiding destijds van Herman Riphagen. Volle verzekering.

0: respect als je me niet begrijpt. Ik zal er altijd zijn.
1: We horen het mooie lied van Martijn Buwalda. Je draagt het niet alleen. Zie ons wachten aan de stromen.

0: Hi, ich bin.
1: Dat was het lied, een soort ouderwetse lied van Klaas en Riek Post, Kom toch naar huis. En dan gaan we nu verder met Psalm 150. En we horen het battlecore en het koor uit, andere koor uit Veenendaal.

Met deze mooie tekst vanuit het lied Aanschouw het Lam is het eerste gedeelte van het programma voorbij, want we gaan overschakelen naar de kerkdienst die vandaag komt vanuit de Gereformeerde Kerk, de Brug in Wapenveld, waarin zal voorgaan dominee Dwarshuis. En als de verbinding daar is, dan gaan we overschakelen. Wij wensen u een gezegende dienst. Mm-hmm.

Ja. Goedemorgen, broeders, zusters, jongens en meisjes, gasten in ons midden en iedereen die online met ons meekijkt. Van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat onze eigen predikant Erik Washuis voor. Mededelingen van de kerkraad. In verband met de vakantieperiode is er geen middagdienst vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede voor de diaconie en de derde is voor het bouwfonds. Geven voor de collecte kan via de QR-code tijdens het collectomoment of na afloop van de dienst bij de uitgang. We beginnen met de dienst met het zingen van Psalm 19, vers 1. De hemel prijst de Heer. We wensen elkaar een gezegende dienst.

voor mij na een hele poos weer dat ik hier mag staan. Ik heb er ontzettend veel zin in. Wij zijn in de gelegenheid geweest op vakantie om te genieten van de mooie natuur. De grootheid van God te zien. En zo beginnen we deze dienst. God laat overal zijn grootheid zien. Zongen we net met Psalm 19, nu met Psalm 8.

Als we bij de Heer binnenkomen, maken we onszelf klein. Hè? Verootmoedigen we onszelf. Deze keer lees ik daarvoor geen woorden voor of hou een praatje. Maar we doen het samen met een lied. Want die geweldige schepping van de Heere God, fantastische natuur, die zucht onder de gevolgen van wat wij mensen doen.

Laten we bidden. Heer in de hemel, onze koning, de goede koning, die goed regeert. Dank u wel dat u bent gekomen om ons te redden, om uw wereld te redden. Om het weer goed te maken. Daarom vereren we u, Heer. Daarom buigen we ons hier neer voor u en prijzen we uw grote naam. Daarom danken we u, Heer, voor zoveel genade en vergeving. Daarom willen we ook naar u luisteren, van u leren, echt naar u luisteren, uw stem verstaan, uw bedoeling en veranderen ten goede. Om te leren leven, eeuwig te leven. Heer, wilt u daarvoor ook deze kerkdienst zegenen? Of we het nu hier in de zaal meemaken, of thuis, of nog ergens anders. Wilt u het zegenen, Heer, als we samen gaan lezen en uw woord verkondigd krijgen? Wilt u mij daarvoor de goede woorden geven, Heer, en ons samen, dat het ook goed binnenkomt? Vragen het u heel eerbiedig uit genade alleen. Amen. Jongens en meisjes, vandaag is er helaas geen Bijbelklas. En Betty dacht, dan doe ik wat anders. Ik ga kleurplaten maken, ik ga een mooi werkblad maken. Dus jullie mogen allemaal hier zo'n werkblad komen ophalen. Ik heb hier ook allemaal stiften neergelegd voor de kleurplaat. Kom maar eentje ophalen. En dan heb ik er ook een vraagje bij. Dan moet je even goed kijken naar die plaatjes. Want ik ben benieuwd of jij ziet waar het over gaat. Ja. Kijk, dit is de voorkant. Met dat doolhof, dat is de voorkant. En dan ga ik zo vragen waar de voorkant over gaat. En ik ben ook benieuwd of je weet waar de achterkant over gaat. Als je nou straks een kleurtje tekort komt, dan ga je onder de preek heel zachtjes even naar voren en dan pak je nog even een ander kleurtje. Een beetje zachtjes, hè? Hey, wie heeft gekeken? Waar gaat de voorkant over? Met dat, hè, dit noem ik de voorkant, met dat doolhof. Waar gaat dit plaatje over? Demi is het eerste, die had de eerste de kleurplaat, dus die heeft het langste kunnen kijken. Nou? Ach, Ilse natuurlijk, sorry. Johannes de Doper, goed man. Ja, op dat eerste plaatje wordt de Heer Jezus gedoopt door Johannes de Doper. Heel goed. Hey, en op de achterkant dan, onder die rebus. Is ook een plaatje? Waar gaat dat plaatje over? Wie weet dat? Jij weet het, hè? Nou? Zeg het maar. Ja, naar de kinderen bij Jezus mogen komen. Zullen we dat liedje gaan zingen? Laat de kinderen tot mij komen.

Vandaag wil ik beginnen met een serie van 3 preken over de simpele vraag, wat wil de Bijbel ons nou eigenlijk vertellen? Het evangelie wat de apostelen de wereld inbrachten. Wat wil dat verhaal ons nu eigenlijk vertellen? Nou, en als inleiding op die serie even dit. Heb jij wel eens dit gedaan? Dat je een kind bij je riep en dat je zei, moet je luisteren, ik wil je graag wat vertellen. Ga even zitten. En dan vertel je over dingen die gebeurd zijn. Kort geleden, langer geleden. Bijvoorbeeld met een waarschuwende boodschap. Dat je vertelt, ik heb dit en dit meegemaakt. Dus ja, ik kijk wel uit. Dat je eigenlijk bedoelt van, ja, zo'n goed idee is jij ook goed uitkijkt. Of met een levensles erin om dat kind te helpen gelukkig te worden. Dat je vertelt, ik deed dit en dit en zo en toen ging dit. En dat werkte. En met de bedoeling natuurlijk dat het kind denkt van, oh, nou, dat is misschien voor mij ook wel een goed idee. Maar het kan ook zijn dat je een kind bij je roept en zegt, moet je luisteren, ga eens even zitten. Met een boodschap die het leven van dat kind totaal op de kop zet. En bijvoorbeeld dat je iets gaat vertellen over zijn of haar vader. Moet je luisteren, zeg je. En je vertelt een paar feiten, een paar gebeurtenissen, echt gebeurd natuurlijk. Een paar uitspraken van deze of gene. Eerlijk hoe het gegaan is. Allemaal ver verleden tijd. Dat heeft enorme betekenis en veel gevolgen voor het kind. In eerste instantie zal hij of zij het misschien ook helemaal niet geloven. Zeg, nee, dat kan niet. Dat is niet waar. En misschien definitief wel nooit. Nou, onze Heer Jezus stuurde zijn boodschappers de wereld in met een verhaal. Ze moesten tegen allerlei mensen gaan zeggen, moet je luisteren, ik wil je graag wat vertellen, ga even zitten. Even goed luisteren. En dan moesten ze een paar feiten gaan vertellen, een paar uitspraken van deze en gene. Ze moesten vertellen wat ze in die ruim 3 jaren met Jezus hadden meegemaakt. En dat verhaal dat wij 4 keer in de Bijbel hebben staan. 4 keer hetzelfde verhaal. Een paar gebeurtenissen, een paar uitspraken, een rijtje feiten, eerlijk hoe het gegaan is. Het verhaal over Jezus. Het evangelie. Want dit verhaal zal enorme gevolgen hebben voor die mensen aan wie het verteld moet worden. En velen van degene aan wie het verteld wordt, die zullen zeggen, nee, kan niet. Nee hoor, ik geloof het niet. Bestaat niet. Anderen wel, gelukkig. Die geloven het. En denken, wow. Nou, mijn vraag dus. Jullie kennen allemaal dit verhaal over Jezus. Jullie kennen het evangelie. En over heel veel kleine stukjes uit dat verhaal hebben jullie ook al preken gehoord. Heel veel preken de meesten. Maar kun je nou kort en goed vertellen in 1 keer wat dit verhaal nou eigenlijk wil zeggen? En zoals dat kind van zo net denkt als jij uitverteld bent. Dus, mijn vader? Wow. Wat is jou nou eigenlijk verteld als je dit verhaal over Jezus hebt gehoord? Nou, in 3 preken wil ik daar antwoord op geven. Op zo'n manier dat jullie het misschien in het vervolg ook kunnen vertellen. Maar goed, jullie kennen het verhaal heel lang. Misschien zeggen jullie wel van, nou Erik, oké, zo kun je het vertellen, maar ik zou het net even anders doen. Denk vooral met me mee. Ik hoor het graag. Ik heb erop zitten broeden, hoe zal ik het vertellen, wat betekent het voor mij nu in deze tijd? Misschien kan het wel veel beter.
Ik doe het zo, even met deze dia. Wat wil het evangelie ons vertellen? Wat velen helaas niet geloven. Dit dat Jezus de Messias is, namelijk God zelf. Zo vat Johannes het samen. En dat houdt onder andere in, en er komen drie preken vandaag, dat God dus heel echt bestaat en gelukkig goed is. En dan volgende week dat God bij ons komt wonen, in deze wereld van hem. En dan nog twee weken later, als we avondmaal gaan vieren, dat op Jezus manier arm zijn, elk kwaad overwint. Maar vandaag dus die twee gele regeltjes. Laten we lezen hoe de apostel Johannes hier iets over zegt. Waarom hij dat verhaal vertelt. Johannes 20, vanaf vers 24. Johannes heeft verteld tot en met de opstanding en de verschijningen op Pasen. En dan staat er, een van de 12, Thomas, dat is Didymus, tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. En toen de andere leerlingen hem vertelden, wij hebben de Heer gezien, zei hij, nee hoor, dat kan niet, echt niet. Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. En terwijl de deuren op slot waren, kwam Jezus in hun midden staan. Vrede zij met jullie, zei hij. En daarna richt hij zich tot Thomas. Thomas, leg je vingers hier. Kijk naar mijn handen. Leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde, die had het ineens begrepen. Mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat je mij gezien hebt, geloof je? Gelukkig zijn zij die niet zien, toch geloven. Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht, die niet in dit boek staan, maar deze feiten heb ik jullie verteld. Deze zijn opgeschreven. Opdat u gelooft dat Jezus de Messias is en de Redder,

Na de preek zingen we Psalm 103. Dat doen we bij het avondmaal ook altijd. Maar deze berijming van Psalm 103 gebruikt woorden voor de Heere God, waarbij wij meteen aan de Heer Jezus denken. Dat vind ik zo mooi gekozen. Want Jezus is ook echt God zelf. Dus als het gaat over de Heere, wij weten, de Heer Jezus is de Heere. Dus deze berijming van Psalm 103 zingt over de koning en over de heiland, waarbij wij meteen aan de Heer Jezus denken. En dat is ook terecht. En de preek gaat over hoe Johannes zegt wat de bedoeling van zijn verhaal is. Vers 31. Deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam. Oké, vandaag dus, wat in mijn beleving het eerste is, wat bij mij het eerste gebeurt, zeg maar, als ik tot me door laat dringen dat Jezus werkelijk God zelf is. De redder van de wereld. Wat concludeer ik daaruit? Nou, in de eerste plaats dus dat God dan, ja, dus ook bestaat. En toen ik daarover nadacht, dacht ik van ja, bestaan, dat is niet maar heel theoretisch, maar als iemand voor jou bestaat, dan gaat het erover hoe groot of hoe klein die voor jou is. Hè? Daarom heb ik dit vier keuzevraagje bedacht.

Dacht, hoe groot is God voor jou? Probeer het eens aan te voelen. Als dat rechterblokje nou zeg maar het universum is. Hele heelal. En niet alleen maar wapenveld, maar de hele wereld. En de maan en de zon erbij. En de sterren en het hele universum. Alles, engelen, alles. De liefde. Het hele universum. Alles wat bestaat, dat staat rechts. En in vergelijking daarmee, hoe groot is God in jouw beleving? Welke zou je kiezen? Dat is een stipje. Ergens. Ook wel eens een keer. Of best wel aanwezig, twee, hè, net als eten en drinken. Eten en drinken is niet alles, maar dat is best wel belangrijk. Of dat je zegt van, wel even groot, wel even werkelijk, wel even aanwezig als alles. Of nog groter. Dat je denkt, ja, maar God is echt nog, voor mij is God echt nog veel groter dan het hele universum, alles wat er is. Waar zit jij? Nou, ik heb eerlijk gedacht, ik zit ongeveer bij 3, denk ik. Tenminste, in mijn goede dagen. Ik zak ook wel eens terug naar 2 of naar 1. Maar in mijn goede dagen denk ik, maar God is echt heel aanwezig. Daar word je ook heel gelukkig van. Hè? Want God is goed. Hè? In dat universum is ook een heleboel ellende. Maar God is goed. En in elk geval de helft is al helemaal goed. Daar word je een heel gelukkig mens van. Oké. Maar we hebben de aangeboren neiging om naar 1 toe te gaan, hè? Of zelfs misschien wel naar 0, dat God helemaal niet bestaat. En dit is denk ik voor ons vandaag de grote en eerste zonde tegen God, dat we naar 1 toe gaan. Dat God een beetje verdwijnt uit ons leven, uit ons bewustzijn, terwijl God de bron van het geluk is. En wij zijn geneigd om God weg te denken. En sommigen gaan zelfs zo ver dat ze echt helemaal ontkennen dat God bestaat. Hè? Echte atheïsten. Er zijn er niet zoveel van. Ze zeggen, nee, er bestaat echt helemaal geen God. En er bestaan ook geen kabouters. God ook niet. En de meesten zijn denk ik nummer 1. Die geloven best wel dat er iets is. Ver weg. Maar voor hen is God nog best wel heel klein. Zijn er eigenlijk maar amper mee bezig. En lang geleden, 3 tot 4.000 jaar geleden, in de tijd waar die Psalm 115 over ging, met die andere goden, andere, met die beelden, toen was dat ook zo, maar toen zag dat er heel anders uit. Toen was de grote en eerste zonde dat je andere goden naast God had. En godenbeelden. Daar begint de Heere God over in zijn 10 geboden. Zegt, ik wil hier even over beginnen. Jongens, maak mij niet klein door andere goden. Maar die andere goden waren destijds een heel nieuw verschijnsel. In Nederland bestaat dat eigenlijk niet, hè? Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die andere goden diende. Godenbeelden had. En toen was dat wel volop, maar het was een nieuw verschijnsel. De wereld begon namelijk monotheïstisch, zoals wij dat noemen. En Noach, die kende en erkende maar 1 God, de Heere. Noach had geen andere goden. En alle mensen zijn uit Noach voortgekomen. En of er voor de zonvloed al andere goden bestonden, dat weet ik eigenlijk niet. Daar is geen enkele vermelding van. Maar in de tijd van Abraham, 2000 voor Christus,
werd God nog steeds algemeen erkend. De koning van Jebus, Melchizedek, was priester van de Allerhoogste, van de Heere, van God. En bij de Filistijnen, koning Abimelech, die praat met Abraham gewoon over wat de Heere tegen hem zei. En de koning van Egypte ook. Iedereen wist, ja, de Allerhoogste God, die... En daarnaast was in de tijd van Abraham... waren er ook andere goden gekomen. En in andere landen is dat ook zo. Ik heb nagezocht over China. China, dan denk je, ja, dat is heel ver weg. Hè. Het zijn altijd andere goden geweest, maar is niet zo. Die Chinese religie is ontstaan ongeveer 500 voor Christus. Dat is echt wat anders dan 2000 voor Christus. Hè? Maar voor die Chinese religies die wij nu zo goed kennen... Hè, Confucianisme en Taoïsme en Boeddhisme en zo... Hè, voor die tijd, toen dat nog niet uitgevonden was... vereerden de Chinezen één god. Shangdi. De Allerhoogste. En als je nagaat hoe... er gepraat wordt over die God, dan denk je, nou, dat lijkt verhip te veel op de Heere. Eén God die hemel en aarde gemaakt heeft. En dus, in de tijd van Abraham kwam dat op. Abraham die kende in Ur, waar hij vandaan kwam, al andere goden. En toen hij in Kanaan kwam, hadden de mensen daar ook allemaal andere goden uitgevonden. En in Egypte ook. En de Heere zei, jongens, dat moet je dus niet doen. Maar de ellende daarvan is, nog even weer het plaatje. Dat je de Heere klein maakt. En zij deden dat dus met andere goden. En wij doen dat op een heel andere manier. Maar we doen hetzelfde. We maken God klein. En dat is zeg maar ongelovig worden. Terwijl niets of niemand jou eeuwig leven kan geven en geluk. Dan deze Heer alleen. Shangdi. In de woorden van de oude Chinezen. Hij alleen. En al die mensen die andere goden gingen vereren. Die daarbij gingen zoeken. Waarbij de Heer zei. Ja, maar die kunnen dat toch? Die kunnen jou niet. Die heb jij bedacht? Je denkt toch niet dat iets wat jij zelf bedacht hebt. Dat jou dat eeuwig leven kan gaan geven. Doe dat niet. Maar de Heere houdt van al die mensen. Hij heeft al die mensen persoonlijk gemaakt. In de buik van hun moeder. En ook daarna elke dag verzorgd en laten opgroeien. En nou gingen ze warempel hun leven, hun geluk. Niet meer bij hem. Maar bij iets anders zoeken wat ze zelf bedacht hadden. En dat doet de Heere machtig veel. Vandaar die toevoeging dat God dat probleem gaat nazoeken bij de kinderen. En de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. En misschien heb je al heel vaak gedacht, net als ik... dat is toch niet eerlijk. Dat de kinderen gestraft worden omdat de ouders dit doen. Maar dat is ook niet zo. De Heere straft kinderen niet om de zonde van hun ouders. Maar dit staat er. De Heere zei, ik ben de Heere, jullie God die jullie bevrijd heeft. Ik ben de bron van leven. Ik kan jullie gelukkig maken. Vereer naast mij nou geen andere goden. Verzin geen godenbeelden. Want ik alleen kan jullie leven geven. En ik vind het zo erg dat jullie verloren gaan. Dat als jullie kinderen hebben, dat ik ga proberen het bij hen te voorkomen. Dat zij nog wel. En ook jullie kleinkinderen en jullie achterkleinkinderen. Ik ga het nazoeken. Ik ga kijken of het niet lukt dat ook al loop jij bij me weg. Dat ik jouw kinderen nog wel. En je kleinkinderen en je achterkleinkinderen. Dat is het tweede gebod. Maar de Heere vindt het zo erg dat kinderen samen met hun ouders verloren gaan. Dat is wel wat je ziet gebeuren. Je ziet het bij ouders wegzakken. Ze komen niet meer in de kerk. Je vraagt, bid je nog wel dan? Ze zeggen, oh, soms.
En dan denk je, wat krijgen die kinderen nog mee? En de volgende, worden ze nog wel gedoopt? Horen ze überhaupt nog wel iets van de Heere? Maar de Heere zegt, dat verdriet is mijn verdriet. Ik zoek het na bij die kinderen. Ik ga extra op die kinderen letten van die mensen die niet meer in de kerk komen. Te kijken of die nog wel. Is dat niet mooi? Want hopelijk blijven die kinderen en misschien die kleinkinderen nog wel bij mij de Heere zoeken. Want ik alleen kan het ook. Maar het kan zo snel gaan als je dit pad op gaat. Als de Heere klein wordt in jouw leven. En je zegt, ja hoor, ik geloof nog wel. En op een gegeven moment zeg je, ja, maar ik doe wel echt mijn best om nog heel christelijk te leven hoor. En ik verwacht eigenlijk dat als er een oordeel komt na de dood, dat het nog wel goed komt met mij. Maar eigenlijk verwachten ze dat ze gewoon doodgaan als ze doodgaan. Dat is zo erg. Maar het is ook logisch. Want als je de Heer niet hebt, ja, hoezo zou je dan niet doodgaan als je doodgaat? Dan ga je ook echt dood. En de Heere vindt dat zo erg. En tot zover over de mensen van 3.000-4.000 jaar geleden, hè, met hun andere goden. En over de mensen van nu. Maar nou eventjes, wat denkt u over de mensen er midden tussenin? De mensen naar wie Johannes gestuurd werd. En die Romeinen en die Grieken. De mensen van de eerste eeuw. De Arabieren van die tijd. De Germanen. Die leefden toen ook, hè? Germanen is van deze tijd. Rond het jaar nul. Wat denkt u? Leken die meer op de mensen in de tijd van Abraham? Die het met afgoden deden? Of leken die meer op de mensen van nu? Die het zonder afgoden doen, maar wel precies hetzelfde. Nou, ik weet het eerlijk niet. Ik denk gedeeltelijk van allebei wel. Want ja, ook uit de eerste eeuw komen allemaal godenbeelden tegen. Maar hoe serieus de mensen daarin geloofden, ik weet het niet. Maar die mensen, naar die mensen werd de apostel Johannes gestuurd en die andere apostelen. En die mensen moesten precies dit verhaal over Jezus horen. In een paar uur heb je het verteld. Een rijtje feiten, een rijtje uitspraken. En misschien hadden die mensen nog wel een heel duidelijk beeld bij de Allerhoogste God. Ja, misschien ook niet. Misschien bestond er helemaal geen God meer voor hen. Maar nu hoorden ze dus ineens dat God dus wel bestaat. En ook heel echt. Dat hij ook ineens in Jezus heel dichtbij komt. En dat hij zegt, ja, maar ik kom binnenkort weer. Binnenkort, waarschijnlijk ga jij het nog meemaken. Al heel gauw kom ik weer, dan zul je het zien. Wat doet dat met je? En natuurlijk konden ze reageren zoals dat kind van Sonnet. Van nee hoor, kan niet, bestaat niet. Kop in zand, het is gewoon niet waar. Zo reageren de bestuurders van Athene op Paulus. Ja, ja, vertel later nog maar eens een keer verder, Paulus. En zo reageren nu ook heel veel mensen. Ja, is mooi verteld, maar Jezus is natuurlijk niet echt God. Want de wetenschap heeft toch al lang bewezen dat God niet bestaat. Jezus was wel een goed mens, maar niet God. Maar al die mensen, al die sceptische, ongelovige mensen, aan hen vertellen ze hun verhaal gewoon. Ja, maar dit zijn feiten, jongens. Dit heb ik zelf meegemaakt. En ik heb maar niet één of twee keer God in een visioen gezien. Heel vaag. Nee, ik heb hem 3 jaar lang 24/7 meegemaakt. En ik kan je vertellen. En als je nog meer wil horen, kan ik je nog meer vertellen. Hoezo bestaat God niet?
Ik vertel je toch net van alles over hem? Jezus is God. En heb je helemaal geen andere argumenten nodig. En het kind van zo net had twee mogelijkheden. Of het loopt weg. Verklaart jou tot een gemene leugenaar. Hou op met mij te plagen met je praatjes. Over mijn vader. Is niet waar. Of het laat de waarheid tot zich doordringen. Simpele waarheid, maar wel duizelingwekkend. Nou, zo heeft iedereen die dit verhaal over Jezus hoort ook twee mogelijkheden. Of je steekt je kop in het zand. Je verklaart de kerk tot achterlijke idioterie. Niet meer van deze tijd. Hou op met me te plagen. Of je laat de waarheid tot je doordringen. Want als Jezus echt de allerhoogste God is, en als die binnenkort terugkomt, ja, dan bestaat die dus. Al denken heel veel mensen van niet. Maar dan is er dus iemand in de hemel die nauwlettend kijkt hoe jij reageert, omdat hij verschrikkelijk veel van je houdt. En dan komt hij dus misschien binnenkort al terug en dan om te oordelen. Want hij wil jou met zijn oordeel redden en gelukkig maken. Want, gelukkig maakt dit verhaal ook meteen duidelijk dat God heel goed en heel liefdevol is. En dat weet je niet bij voorbaat over de Allerhoogste. Misschien is de Allerhoogste ook wel heel wreed, heel zelfzuchtig. Misschien houdt hij er wel van om vrouwen te pakken. Weet jij veel over de Allerhoogste? Maar als Jezus de Allerhoogste is, ja, dan kun je toch onmogelijk bang voor God zijn? Jezus is zo lief. Hoe kan iemand bang zijn om Jezus te ontmoeten? Er is toch werkelijk geen liefdevoller persoon dan hij? En als hij dus God is, moet je nagaan wat dat betekent. En veel mensen die het evangelie niet geloven, voor wie God heel klein is, die geloven dat toeval het leven regeert. Hè? Dat ons hele leven, ons hele bestaan in principe toevallig is. Maar toeval, dat weten we toch allemaal. Toeval is wreed en meedogenloos. Toeval houdt geen enkele rekening met wie het treft. En hoe erg het voor diegene is. Toeval is toeval. Toeval doet net zoveel kwaad als goed. Toeval is keihard. Net zoals de afgoden van de Kanaanieten en de afgoden van de Egyptenaren. Kei en keihard waren. Gelukkig dat God bestaat. Gelukkig dat Jezus God is. Want die is goed, die is helemaal niet hard. Die houdt van je. Gelukkig dat dat de feitelijke waarheid is. Verrassend, geef ik toe. Heel verrassend. Niemand had gedacht dat de Allerhoogste zo was. Maar wat een heerlijke verrassing. Amen. Volgende week verder.

Laten we samen belijden dat het waar is wat Johannes en andere apostelen vertelden. Dat Jezus werkelijk God zelf is. En die belijdenis bekrachtigen met hem te prijzen. Machtig God, sterke rots, u alleen bent waardig. Zullen we erbij gaan staan? Wij geloven. Het is een wonder. Maar we zeggen het. Misschien een beetje tegen de werkelijkheid in. Maar wij geloven. In één God die almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde. Van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer. Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren is Hij, niet geschapen zoals wij. Eén van wezen met de Vader. Door Hem, onze Heer Jezus, zijn alle dingen geworden. Dat hele universum. En terwille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel. En vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria. En is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. Heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest. Die ook de Heer is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. En die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En één heilige algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen.

In ons gebed, broeders en zusters, willen we speciaal Thea Solly noemen. Afgelopen dinsdag was het eens haar schoonzus overleden. En Thea heeft de afgelopen tijd, afgelopen 2 jaar, al heel veel uit die generatie, uit haar kring, zien wegvallen. We zullen om troost bidden, om moed, ook voor Thea, haar broer. Laten we danken en bidden. Heere in de hemel. U bent groot. U alleen bent God. U bent zeker zo groot als het hele universum. Daar staat ons verstand bij stil. En we weten niet hoe groot we van u kunnen denken, maar nooit te groot. Daar verzekert u ons van. U bent altijd groter. Dat is de werkelijkheid. Dank u wel, Heer Jezus, dat u God bent. Dat u het bent. Zo reëel, zo werkelijk. Er is niemand die ontkent dat u bestaat. Ja, heel velen ontkennen dat u God bent. Maar dat hebt u toch overduidelijk laten zien. U bent God. Dat zijn de feiten. En dus bent u er, Allerhoogste. U bent er voor ons. Dat vertelt u ons. Ik ben er voor jullie. Altijd. Vertrouw gerust op mij. Vertrouw alsjeblieft niet op iets wat je zelf bedenkt. De wetenschap of wat ook maar. Die gaan jou niet gelukkig maken. Die gaan jou niet redden van de dood. Maar ik wel. Want ik hou van je. Heer, dank u wel. Dat u ons de ogen opent. En dat u bij ons voorkomt. Dat we weglopen zonder het te geloven. Heer, we dachten erover na hoe u denkt over de kinderen van wie weggelopen zijn. En de kleinkinderen. En wat heerlijk om te horen, Heer, dat u zich daar zo druk over maakt. Dat u erachteraan loopt. Dat u hen toch wilt redden. Zoals u hun ouders ook wilt redden. Want u houdt van ons allemaal. Wat bent u goed. Heer, wilt u ons helpen om het simpele verhaal door te geven. En op zo'n manier dat mensen aan ons zien dat we er zelf ook echt in geloven. En dat is wel waar het aan mankeert. Want ons gedrag is er niet altijd naar en ons gevoel ook niet. Houd ons vast, Heer. Help ons om werkelijk te geloven, om werkelijk te zien dat u zo groot en zo aanwezig bent en zo liefdevol, dat we echt ons vertrouwen op u stellen. Heer, we bidden u voor Thea, voor haar broer, in de rouw om het overlijden. Wilt u troost geven, Heer? Want u bent de God die redt. Laat ze het bij u zoeken, Heer. Want bij u komt het altijd goed. U bent groot genoeg. U bent werkelijk groter dan het hele universum. Alles bij elkaar. Help hen, Heer, net als ons allemaal, om daarop te vertrouwen. En dat u zeker sterker bent dan de dood. Die zal er straks niet eens meer zijn. Maar u wel. Heer, zegen diegenen van ons die nog op vakantie zijn.
Wilt u ze bewaren? Ze een goede vakantie geven? Wilt u ons hier zegenen allemaal? Of we nou vakantie hebben of niet? En wat er ook allemaal speelt in ons leven? Wilt u met ons zijn? Heer, het deed ons goed om Jurre te zien vanmorgen weer. Maar we horen wel dat het zeker nog niet goed met hem gaat. Heer, wilt u alstublieft uitkomst geven, oplossing. En wilt u ze samen elke dag geven wat nodig is om vol te houden, om door te gaan. Om u te blijven vertrouwen. Heer, zo bidden we u voor elkaar, ook in al die dingen die hier niet zo zichtbaar zijn en niet hardop genoemd worden. U kent ons, Heer. En we kennen elkaar ook een beetje. Wilt u ons helpen om elkaar, met elkaar mee te leven, mee te doen? Dat we het goed mogen hebben. Omdat u goed bent. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Tijd voor de collecte, broeders en zusters. Voor de kerk, voor de diaconie. En voor onze bouwplannen. En laten we tenslotte nog zingen. Majesteit, Koning in eeuwigheid. U willen we prijzen. De Heere zegen uw gaven.

Mogen de Heere jullie zegenen en jullie beschermen. Mogen de Heere blij en goedkeurend naar jullie kijken en jullie genadig zijn. Mogen de Heere speciaal op jullie letten en jullie vrede geven.

Zo waren we samen verbonden met de gereformeerde kerk De Brug in Wapenveld. En we hopen dat u een gezegende dienst mocht meebeleven met de gemeente aldaar. Wie maar de goede God laat zorgen en op hem hoopt in het bangsgewaar is bij hem veilig en geborgen. Die redt hij goddelijk wonderbaar. Wie op de hoge God vertrouwt, die heeft zeker op geen zand gebouwd. Daar gaan we nu naar luisteren.

Meer en meer zoals Jezus werd bezongen door Piet Smit. Nu gaan we luisteren naar het koor Excelsior uit Genemuiden. Ik ben hier een vreemdeling op reis naar huis.

We hoorden 1700 mannen zingen Ik zal er zijn. Nu gaan we luisteren naar het lied Hand in hand met Jezus en we horen het koor DES uit Nieuw-Leuzen.

Het is maar één stap tot Jezus, woorden het mannenkoor uit Ommen. De diepste zee is vol genade, uw sterke hand die houdt mij vast. En als mijn voeten zouden falen, dan faalt u niet, want uw trouw houdt stand. Lopen op het water.

Het interkerkelijk kerkkoor uit Dronten, ze zongen De Heer is mijn licht. We gaan nu luisteren naar het Maranatha-lied en het wordt gezongen door 1700 enthousiaste mannen.

Het is ruim 11:50. We hebben een verzoek. We hebben er twee. En de eerste is bestemd voor Henk Steenbergen, die 2 augustus jarig was. Alsnog felicitaties van Betsy, de kinderen en de kleinkinderen. Het gevraagde lied wat de toekomst brengen mogen is ook omgezet in toekomst vol van hoop. En dan gaat het ook over diezelfde toekomst. Gezongen door de lofzang Heerde.

Heerlijk nieuws voor iedereen. Daar is plaats bij het kruis. Daar is de redding. Daar alleen, daar is plaats bij het kruis. Stromen van genade en vrede vloeien uit Gods liefdeszee. Zondags komt, breng anderen mee. Want daar is plaats bij het kruis. En dat is een lied gezongen door onder andere de Lofstem uit Emst. En is bestemd voor Alfred en Sari Tekelenburg, momenteel meeluisterend in Vlissingen. En mooi dat het kan dat jullie ook daar mee kunnen luisteren met dit programma van Radio 794. We gaan er nu naar luisteren.

Daar is plaats bij het kruis. Dat was het verzoek. En we zijn blij dat de ontvangst in Vlissingen ook goed was. Ga nu heen in vrede. We horen het koor Zeeklank.

Met deze psalm 134 zijn we bijna aan het einde gekomen van de uitzending, want de tijd zit er bijna op, want het is bijna 12 uur. Dat betekent voor deze zondag althans het einde van het programma Loof den Heer bij RTV 794. Hopelijk heeft u mee mogen genieten van dit gepresenteerde programma. Misschien zelfs geraakt door een van de mooie liederen. Fijn dat u er weer was en dat u bij ons kon zijn. Vanaf vanmiddag kunt u het gehele programma op uw gemak nog eens terugluisteren via Radio 794 Gemist. Straks gaat de zender verder met klassiek matinee en daarna vanaf 2 uur gospelmuziek. En op de woensdagavond zijn er ook geestelijke programma's voor u. Reden genoeg om op uw lokale radio af te stemmen. De kerkdienst van volgende week zal komen vanuit de Hervormde Kerk in Emst. Vanuit de studio in Heerde wensen wij u een goede voortzetting van deze zondag toe. En wij, dat waren dus technicus van dienst, Dirk Anton Dalhuizen. Samenstelling en presentatie, dat was van Jan Schouten. Meende namens Dirk Anton een fijne zondag verder. En wij zeggen graag tot een volgende keer. En dat zal Deo Valente 6 september zijn. Voor nu een goede middag verder.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en...

Klassiek Matinee, het programma met klassieke muziek op de zondagmiddag. Klassiek Matinee wordt gemaakt door Chris Rijl en mijn naam is Jan Nederveen. De speellijst kunt u vinden op rtv794.nl. Componist, muzikoloog Nabil Benadel-Jalil heeft achtereenvolgens in Kiev, Straatsburg en Amman gewoond en gewerkt. Sinds 2011 is hij opnieuw gevestigd in Casablanca, waar hij ook muzikologie doseert aan de Universiteit Hassan III. In zijn composities combineert hij zijn klassieke opleiding met zijn kennis van het gevarieerde Marokkaanse en Arabische repertoire. Een opname uit 2024, prelude 1 en 2, Magic Morning en de Miraatse Lumière.

Nabil Ben Abdel Jalil. We hoorden de prelude 1 en 2 en de pianist was Rebecca Omardia. Louis Verne was een Franse organist en componist. Van 1900 tot aan zijn dood was hij organist in de Notre-Dame in Parijs. Als componist schreef hij voornamelijk orgelmuziek, waaronder 6 symfonieën en 4 suites, evenals werken voor koor en orgel. Hij maakte als concertorganist tournees door Europa en Amerika. Hij speelde ook piano, te horen in de sonata voor cello en piano in B, kleine test Risoluto, Marina Tarasova cello en Ivan Sokolov piano.

Johan Willem Mertel kwam in de familie van muzici in IJsselnacht en kreeg les in viool en piano van zijn vader Johan Christel Hertel. In 1754 ging hij naar Mecklenburg Schwerin en werd daar eerste concertmeester volgens de hof- en kapelcomponist. U hoort van hem uit de Hobeconcert in G. Grote Terzet Allegretto uitgevoerd door het ensemble Ivento. De hobe is Catherine Philips.

Johan Willem Hertel, hoofdconcert in G, het Allegretto. Nu werk van Wolfgang Amadeus Mozart. Hij schreef dat in 1775, hij was toen 19 jaar... uit het vioolconcert nummer 3 in G grote tetzet Rondo.

U hoorde van Wolfgang Amadeus Mozart te veel. Concert nummer 3 in G. Grote Tetzet Rondo. Alberic Magnard was de zoon van François Magnard, directeur, uitgever en chef van de oudste nationale Franse dagblad Le Figaro. En Émile Baudouet. Hij verloor op 4-jarige leeftijd zijn moeder, die toen stierf. Maar zijn invloedrijke vader was verstandhouding moeizaam. Maar hij opende wel de deuren voor zijn zoon. Na de militaire dienst en het afstuderen in de rechten aan de Sorbonne ging hij naar het conservatorium van Parijs. De symfonie nummer 1 in C kleine test, u hoort het strepitoso.

Nobody, Maanlaar. U hoorde de Philharmonische Symfonie nummer 1 in S. Grote Terts. Een opname van George Philip Telemann. En van hem hoort u het concert in D. Grote Terts, de Deli Vivace en Allegro. U hoort het Holland Baroque Society. De dirigent is Alexis Kostenko. Hem hoort u ook op de dwarsfluit, evenals George Bartel. De violist is Lidewijk van der Voort. Judith Maria Olofsson speelt cello.

U hoorde twee delen uit een concert in de Egelgetest van George Philip Telemann. De laatste opname is een werk van Antonio Vivaldi. U hoort het concert in E-grote Tets, bijgenaamd Il Riposo, gespeeld door i-musici. Die violiste is Anna Maria Conogni.

0: 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbugs mee naar school. Die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw die kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. Wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. En de zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.

Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente

maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtpuks mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet.

0: Doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden.

0: voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
1: Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
3: Oost Veluwezoom.
2: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
3: De muziek
2: van Oost Veluwezoom.

0: Electric Light Orchestra, Turn to Stone. En daarmee zijn we weer met Live and Undercover weer terug. Van weg geweest, kan ik eigenlijk wel zeggen. Nou ja, weg geweest klinkt zo heftig, maar...
1: Terug van vakantiereces.
0: Terug van vakantie, precies.
1: Ja, dat klopt.
0: Jij bent ook even lekker weg geweest?
1: Ik ben even lekker weg geweest, ja. Naar het warme Italië.
0: Oh, ja.
1: Het was overal warm. Het was hier warm, daar warm en overal warm volgens mij.
0: Ja, maar volgens mij had je het daar wel extreem warm in verhouding met wat we het in Nederland hadden.
1: Ja, anders warm ook. Het was heel erg zweterig warm weer.
0: Dat was het.
1: En we waren er eigenlijk natuurlijk naartoe gegaan vanwege het

0: concert van Marillion in Pompeii. In het amfitheater. En als je daar dan toch bent, ja, dan denk je bij jezelf, ja, je moet er naartoe vliegen, je vliegt weer terug. Ja, dat kun je ook in 2 dagen doen. Maar ja, als het dan toch vakantietijd is, dan plakt er dan maar een weekje aan vast. En dat was ook genoeg, want we zaten in Sorrento. Dat is aan de Amalfi-kust. En dat is op zich prima. Maar heel veel meer eigenlijk dan stadjes bezoeken of de zee op te gaan. Of de zee in te gaan, heb je eigenlijk ook niet. Dus het was uiteindelijk, was dit ook wel meer dan genoeg. Maar het concert was weergeloos en het was fantastisch. En voor een band die al opgericht is in 1979, dus dat hebben we het over 27 jaar bestaat al. 47 jaar bestaat al. Goeiedag, we gaan de 50 jaar nog wel meemaken.
1: Ja.
0: Ja, is het natuurlijk toch wel heel erg bijzonder dat 25 en 26 juli in het amfitheater in Pompeji. Ja, origineel is het amfitheater al voor 80 voor Christus gerealiseerd. Voor gladiatorengevechten en gevechten met wilde dieren. Ja, die tijd ligt natuurlijk achter ons. Tegenwoordig hebben we al moeite met het openhouden van een dierenpark. Dus er is veel veranderd in die tijd. Maar ja, er zit natuurlijk ook meer dan 2000 jaar tussen. Toen gingen er 20.000 man in. Tegenwoordig gaan er maar 2500 mensen in.
1: Zo.
0: En wij waren een van de gelukkigen die daar de kaartjes voor konden krijgen. Ja, dat was heel bijzonder. Dat was heel apart. Kijk, het is toch wel imposant. Hè? De buitenring is 135 meter bij 104 meter. De arena zelf, waar dan de stoeltjes zijn opgebouwd en het podium, is nog 66 meter bij 34 meter. Dus het is allemaal best wel veel. Maar in dat grote Pompeji, ja, valt dat eigenlijk een beetje in het niet. En heb je het idee, niet het idee dat je in een voetbalstadionachtige omvang zit.
1: Nee.
0: Het is natuurlijk ook allemaal laag en wat oud. Dus ik denk, ja, voordat we overgaan naar andere dingen te bespreken, hè, is het misschien wel mooi om nog even een ode te brengen aan Marillion. En ze speelde ook Kaylee, alhoewel Steve Hogarth niet de originele zanger is. Maar dat is Fish uit die tijd. Vond ik dat wel heel erg mooi. En als je dan toch Marillion gaat spelen en je gaat dan toch Kaylee draaien, ja, dan moet je eigenlijk die drieluik draaien van Pseudo Silco Mono, Kaylee en Lavender.

0: Marillion, Lavender. Daarvoor nog Kaylee en Pseudo Silk Kimono. Ja, ze lopen ook gewoon zo mooi in elkaar over.
1: Ja, dat doen ze zeker.
0: Maar ja.
1: Het is natuurlijk ook een conceptalbum. En sterker nog, hier in de studio hoor je zeg maar 1 seconde bedenktijd. En op de plaat heb je dat niet. Nee. Dat loopt echt gewoon feilloos in elkaar over.
0: Ja.
1: Het is niet het allereerste conceptalbum hoor, maar wel het eerste conceptalbum van Marillion trouwens. Ja. Lavender staat tegenwoordig ook in de top 2000. Ik weet eerlijk gezegd niet waarom, want ik vind het een aardig nummer. Maar textueel gezien stelt het niks voor. Maar dat komt omdat het natuurlijk de sluitstuk eigenlijk is van Kaylee. Ja, Marillion heeft zoveel mooie nummers gemaakt die eigenlijk wel in de top 2000 zouden moeten staan.
0: En dan eigenlijk zou het ze ook allemaal zo achter elkaar moeten staan.
1: Ze hadden dat nagekeken. Er waren 50 verschillende nationaliteiten bij het concert. Dus van de 2500 mensen,
0: ja,
1: die kwamen uit 50 verschillende landen.
0: Jeetje.
1: Dus niet verschillende nationaliteiten, verschillende landen.
0: Ja.
1: Maar ze kwamen overal vandaan.
0: Wauw.
1: Ja, dit is toch iets uniek om mee te maken. En de tweede avond regende het er bijna het hele concert. We hebben erg veel geluk gehad de eerste avond.
0: Oh, wauw.
1: En er zijn films gemaakt. Dus ik kan me ook nog voorstellen dat dan van die eerste avond het meeste materiaal wordt gebruikt.
0: Ja.
1: Maar we gaan het zien. Pink Floyd heeft daar gefilmd in 1972, maar zonder publiek. En David Gilmour heeft dat destijds in 2016 twee keer overgedaan. Ja, daar had ik wel bij willen zijn, maar nu worden wel wat vaker worden er concerten gegeven. Het barstte daar van de politie ook. Dat was echt niet normaal, zoveel politie. Terwijl eigenlijk allemaal grijze types zoals ik naar het concert gingen. Er gingen wel wat jongelui, maar eigenlijk relatief heel erg weinig.
0: Ja.
1: En het barstte daar van een Marillion shirtje. De hele Pompeji werd overgelopen door mensen in een Marillion shirt. Ik was een van de weinigen die het niet had.
0: Heb je er nog eentje gekocht uiteindelijk?
1: Nee, want Marillion zelf wilde geen merchandise verkopen die avond.
0: Oh?
1: En we spraken de dag daarna in de trein, spraken we de voorzitter van de Italiaanse fanclub.
0: Ja.
1: En die zei dat ze daar ongeveer een inschatting hadden gemaakt dat Marillion daar als opbrengst 25.000 euro had laten liggen.
0: Als ze wel merchandise hadden verkocht?
1: Ja.
0: Wauw.
1: Gewoon aan t-shirts en
0: CD's, en
1: vinylalbum CD's. Ja. Maar ja, ze vonden dat niet passend in deze setting. Dus ze hebben dat niet gedaan. En zo rijk is die band niet.
0: Dan hebben ze er wel heel goed over nagedacht, denk ik.
1: Ja, dat denk ik wel. Maar ja, ik vond het wel jammer, want ik had gehoopt ze hadden een speciaal t-shirt gemaakt.
0: Ja.
1: En ik had gehoopt die daar te scoren. Want ja, tegenwoordig, als wij wat in Engeland moeten bestellen.
0: Ja.
1: Dat kost in Engeland kost 20 pond zo'n t-shirt. Maar voordat ik hem thuis heb, ben ik 80 euro kwijt.
0: Ja.
1: Inclusief invoerrechten en kosten en noem het allemaal maar op.
0: Zonde.
1: Dus ik denk, ik koop hem daar wel. Maar helaas pindakaas, gatenkaas, ja, komijnenkaas. Ja, nou, even something completely different.
0: Ja.
1: Ik moet zeggen, ik was toch nog wel onder de indruk van het overlopen door 70.000 migranten van die buitengrens van Spanje in Ceuta. Ik vond het toch wel bijzonder. Ik denk, waar komt dat nu in één keer vandaan? Want ik bedoel, Marokko is toch geen derde wereldland?
0: Nee, maar dat er in 24 uur zoveel vluchtelingen eigenlijk tegelijk dan binnenkomen?
1: Ja, het is de vraag. Er zijn natuurlijk nu wel dingen gaande waarvan je denkt, oké, want kijk, Ceuta en Melilla, dat zijn twee Spaanse exclaves, niet enclaves, maar exclaves, sinds de 15e eeuw van Spanje, behorende eigenlijk origineel van Marokko.
0: Mm-hmm.
1: En dat is ongeveer, moet je denken, de grootte van de gemeente Haarlem. Dus het is toch al met al best een behoorlijk gebied.
0: Ja.
1: En dat wordt door Marokko ook niet erkend als Spaans grondgebied. En dat zitten die Marokkanen ook bepaald niet lekker. Die willen eigenlijk gewoon, ja, die willen die eilandjes terug.
0: Ja.
1: En de Amerikaans congres heeft ook eigenlijk erkend dat het gewoon eilanden zijn die bij Marokko horen. Maar Spanje wil ze niet teruggeven. Dus misschien is het wel zo dat de grenswachters even met verlof zijn gestuurd. En daarnaast is het natuurlijk, komt het door de economische ongelijkheid in Marokko die groeiende is. En het soepele toelatingsbeleid van Spanje. Maar Spanje heeft gezegd dat ze eigenlijk alle vluchtelingen die al in Spanje zijn opgenomen, hun originele status willen geven. Maar dat geldt natuurlijk niet voor 70.000 man die gewoon even komen overzwemmen.
0: Nee, dat is ook wel flink dus dat, veel in één keer.
1: Maar desalniettemin was ik er toch van onder de indruk. Je verwacht vluchtelingen uit Syrië. Hè, of een of andere...
0: Ja, Midden-Oosten.
1: Ja. Maar uit Marokko toch eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Maar goed, de meesten zijn weer terug. Maar ja, wel 75 doden te betreuren. Dus dat stimuleerde me eigenlijk door nummers te gaan zoeken. Ik hoef ze niet te zoeken, ik weet ze. Die dan toch iets te maken hebben met onderdrukking of vrijheid of vluchtelingen. En dat deed me denken aan een concert waar wij samen nog geweest zijn.
0: Ja, dat was 6 april 2023. Alweer eventjes geleden, bijna 3,5 jaar.
1: Roger Waters, ik moest het bijna spellen voor je, denk ik. Maar als je ook Die Hard Pink Floyd vindt, daar heb je natuurlijk genoeg van meegekregen.
0: Ja. Nee, dus ik herkende ook meer dan genoeg nummers. En het concert heeft best wel indruk op me gemaakt. Omdat de nummers zijn natuurlijk altijd wel vol met betekenis. Er zit natuurlijk heel veel achter. Maar dat liet hij in de show ook zien. Er werd zoveel bijgehaald op het podium. En
1: vloog
0: van alles rond.
1: En... Ja, kijk. Roger Waters is natuurlijk een enorm politiek dier.
0: Ja.
1: Die voor de gelijkheid van de mensen strijdt, maar dan wel door zijn bril. Daar kun je het mee eens zijn of niet mee eens zijn. Dat hij is altijd ook kritisch geweest, al vanaf dat hij jong is. Dus gewoon een heel progressieve activist is hij eigenlijk. En dat trekt hij ook mee, hè? Want hij begon eigenlijk te zeggen van... ja, als je dat niet pruimt, dan ga dan maar in de bar zitten of zo. Ja. Want hij trekt zich daar niks van aan. Dat is onderdeel, ben je fan, dan hoort dit erbij.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat was ik weer bijna vergeten. Maar we begonnen inderdaad gewoon met een hele ingesproken tekst met hier van inderdaad van alles.
1: Ja. Ja. En ja, dat nummer dan wat hij geschreven heeft, The Last Refugee, is eigenlijk naar aanleiding van Syrië. En de vluchtelingenstroom die destijds door IS op gang is gekomen.
0: Oh ja.
1: En dat heeft wel iets iconisch dat je denkt van zouden we ooit een wereld kunnen hebben waarin we The Last Refugee kunnen verwelkomen? Ik denk het niet. En dan is er een mooi linkje naar een andere nummer van Pink Floyd. A Great Day for Freedom. Al geschreven nadat Roger Waters overigens al lang en breed weg was. Dus echt uit de David Gilmour tijd. En A Great Day for Freedom gaat eigenlijk heel in het kort. Daar zou ik een andere keer wel wat over zeggen. Dat nummer is eigenlijk geschreven omdat de Berlijnse muur viel. Ze zeggen daarmee, omdat de Berlijnse muur is gevallen, dat het eigenlijk de start is geweest van de oorlog in Joegoslavië. In de Balkan. Die verschrikkelijke oorlog. Mm-hmm. En daar gaat eigenlijk het nummer A Great Day for Freedom over. Dus ja, even tijd om even achter in de stoel te gaan zitten. Kopje thee, kopje koffie op een biertje erbij. En even naar twee nummers eigenlijk tot je te nemen. En eens even wat naar de teksten te luisteren ook, want dat kan af en toe geen kwaad.
2: And it's also the end of broadcasting for Thursday, the end of broadcasting for 1970.
3: 9:06 in Humber later. Rain then showers, moderate and poor becoming good. Southwesterly 6 to gale 8. Occasionally severe gale 9.
4: At the first stroke, it will be 11:24 and 50 seconds.

0: Pink Floyd, A Great Day for Freedom. En daarvoor dan nog Roger Waters met The Last Refugee.
1: Ja, blijft prachtige muziek. Het zou je niet verbazen dat ik dat natuurlijk regelmatig op de draaitafel heb liggen.
0: Zeker.
1: Ja, we zijn toegekomen deze week aan onze Rest in Peace plaat. RIP plaat. En eigenlijk hebben we er deze week twee.
0: Ja.
1: Dus we gaan er één draaien in het eerste uur en we gaan er één draaien in het tweede uur. Want ja, in Nederland is natuurlijk Journey Kaagman ontvallen op 79-jarige leeftijd.
0: Ja.
1: Ze was er wel een hele lange tijd ziek, hè? Want je zag het eigenlijk al helemaal niet meer in het openbaar voor heel veel jaren. Maar goed, desalniettemin. Ja, daar hebben we het dan het volgende uur wel even over. En ja, wat mij eerder, maar ja, dat zal niet iedereen wat zeggen, want Glenn Hansard. Ja, daar schrok ik eigenlijk ook wel van, omdat die ja, man is 4 jaar ouder dan dat ik ben.
0: Oeh, dat is niet zo heel oud.
1: Nee, is geboren in 1970 en is door een eenzijdig motorongeluk om het leven gekomen.
0: Is hij 4 jaar jonger?
1: Ja, sorry, 4 jaar jonger.
0: Ja.
1: En ja, dat is natuurlijk wel heel erg. Terwijl het eigenlijk langzaam maar zeker, het succes kwam steeds meer naar hem toe. Hij was hartstikke populair. Had ook nog concerten in Nederland was hij sowieso nog graag gezien een gast. Trad op in Carré, Utrecht, Vredenburg. Maar het werd eigenlijk steeds groter. Een singer-songwriter wel. Ook een acteur trouwens. Want van de film Once and the Commitments. Commitments is een muziekfilm uit 1991. En de film Once is ook een muziekfilm. Daarvan is trouwens een prachtig nummer. Falling Slowly. Dat moet je maar eens luisteren. Maar eigenlijk heeft de radio zijn overlijden opgepikt. En iedereen draait vervolgens Falling Slowly.
0: Oh.
1: Dat heeft ook destijds een Oscar gekregen. Voor de meest originele, best original song van een film. Dus dat is natuurlijk toch wel knap. In 2011 ging hij voor het eerst op tournee met Eddie Vedder van Pearl Jam. Dat werd een hele hechte vriendschap. Als je kijkt op YouTube naar zijn begrafenis, dan was Eddie Vedder heeft daar ook gesprongen en gezongen. Bono was daar met die Edge. Het was gewoon, ja, het is Iers. Hij is geboren in Dublin. Dus het is natuurlijk gewoon zomaar een hele close enclave.
0: Ja.
1: Iedereen zorgt daar voor elkaar en is daar voor elkaar. Dus dat is wel heel erg mooi. En hij heeft eigenlijk een beetje die dochter van Eddie Vedder, Olivia Vedder, haar zangcarrière een beetje in het in een sneltreinvaart opgezet vanwege die vriendschap. Door het nummer My Father's Daughter, dat kun je ook luisteren. Dat komt overigens ook uit de film Flag Day uit 2021. Met Sean Penn, die in die film dan weer zijn dochter, die daar ook in speelt, en zijn zoon, die daar ook in speelt, loopt te promoten. Dus iedereen loopt elkaar te promoten in de volgende generatie. Het best een leuke film trouwens. Het gaat over het dubbelleven van een vader die anders niet voor zijn dochter kan zorgen en dus maar aan het vals munten slaat.
0: Oh.
1: Waar gebeurt het verhaal? Er is ook een boek van geschreven. Maar goed, nu wijk ik een beetje af. Ik heb voor een heel ander nummer gekozen. Pennies in the Fountain. Dat vind ik zo'n ongelooflijk mooi, bijna religieus nummer. Heel prachtig liefdesliedje eigenlijk. Dus ik denk, nou, dan doe ik dat, want die had ik al ergens in mijn playlist staan. Dus I'm an original. Glenn Hansard. En omdat we daarna gewoon, anders wordt het wel heel erg tranentrekkend, knallen we er gewoon even Carry On Wayward Son van Kansas in. En we hebben ook nog een beetje Kansas, een echte originele prog rock, zeg maar.

0: Pences en Carry on Wayward Sun. En ja, toch inderdaad wat je zei, even wat vrolijkers. Even wat meer uptempo, zeg maar.
1: Ja, en ik ben natuurlijk een prog rock of een symfonische rock fan. Dus ja, dan valt dit natuurlijk wel onder. Ze toeren overigens nog steeds over een band die bijna 50 jaar bestaat. Deze bestaan volgens mij al langer dan 50 jaar. Mm. Ja, we kennen in principe natuurlijk allemaal Kansas. Alleen van Dust in the Wind.
0: Ja.
1: Als we eraan toekomen, draaien we volgende week. Ik heb daar een hele mooie live-opname van. Ja. Echt heel erg mooi. Heel orkestraal. Totaal anders dan dat nummer wat we afgezaagd af en toe maar horen. Ik heb het te vaak gehoord. Maar in die versie is hij toch wel weer heel erg smaakvol. Dus die zullen we de volgende week opzetten.
0: Ja, leuk.
1: En dan nu, ja, ik ga natuurlijk regelmatig naar concerten.
0: Ja.
1: En zo heb ik ook een wishlist.
0: Van waar dus je allemaal nog een keer heen wil.
1: Ja. Met name wat kleinere Nederlandse progressieve bandjes. Daar ben ik dol op. En een van die bands die nog op mijn wishlist staat is Lijf de Leeuw Band.
0: Wat een grappige naam.
1: Ja, maar de man heet ook Lijf de Leeuw.
0: Oh, is dat zijn echte naam?
1: Dat is zijn echte naam.
0: Wat bijzonder.
1: Ja, hij heeft een bijzondere naam.
0: Ja.
1: En die Lijf de Leeuw die kan overigens wel gitaar spelen. Want die is volgens mij al 7 of 9 achtereenvolgende jaar uitgeroepen door beste bluesgitarist van de Benelux.
0: Zo.
1: Dus dan kun je wel spelen.
0: Ja, helemaal als je al zo lang achter elkaar dat ook wordt.
1: Ja, de zanger van het bandje heet Sam Jansen. En die heette vroeger Brit. Dus die is heel openlijk een gendertransformatie ondergaan.
0: Wat mooi.
1: En daar heeft hij ook een soloalbum. Hij heeft ook onder Brit eerst opgetreden. Dus nou is het Sam. En dat wordt dan nog gecompleteerd met Boris Oud. Dat zijn totaal 6 vaste leden. En een Hammond-orgel natuurlijk. Want ja, als je een echte band bent, dan heb je ook een Hammond-orgel tegenwoordig. Dus dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Overigens toeren ze nu ook. Maar ze spelen dan nu muziek van de Allman Brothers. Dus ja, daar ben ik nog jong, eigenlijk. Dus dit is voor de 65-plussers. Oh, ja. Als jullie wat zoeken, jongens. Lieve luisteraars, van ouder dan 60 en misschien zelfs wel 70, de Allman Brothers, ga naar de Lijf de Leeuw Band. Want dan heb je echt een fantastische avond. Dat is echt een ongelofelijke goede band. En dat laten we je zo horen in Southern Man. Dat is natuurlijk niet origineel van Lijf de Leeuw, dat is origineel van Neil Young. En dan komt Bridget Lewis. Nou, die Bridget Lewis, dat vind ik een heel onprettig persoon om naar te kijken. Ik heb er helemaal niks mee. Ik vind haar, ik weet het niet, ik vind het een huttepetut.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je ziet met een schorre stem hoe goed ze hier zingt, dat is echt ongelooflijk. En om dan de originele schrijver en zanger Neil Young te eren, gaan we het uur uit met Heart of Gold.
0: Tot zometeen.

0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. Het nieuws van 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad.

0: AFAS Live.
1: Ja, daar zijn we weer terug. Wat eerder dan verwacht. Maar dat maakt allemaal niet uit.
2: Dat is het leuke van live platen, toch?
1: Dat overvalt je wel eens. En wat ook leuk is, we zijn geëindigd eigenlijk min of meer met een Nederlands bandje. En we beginnen weer met een Nederlands bandje. En ja, ik durf toch echt wel te zeggen...

0: dat we op internationaal niveau misschien wel niet zo meetellen, maar dat, dat het niveau echt wel internationaal top is, hoor.
1: Ja, absoluut.
0: Alleen we breken gewoon niet door in het buitenland vanwege de kleine kikkerlandje. Ik denk dat we gewoon muzikaal de juiste managers niet op de juiste plekken hebben zitten. Of de platenlabels. Maar als je direct ziet ook, dat is niet normaal.
1: Ik vind het van internationale allure, inderdaad.
0: Dat is van internationale allure.
1: Ja.
0: Dus, en ze treden ook wel op in het buitenland, maar natuurlijk niet zo heel erg veel. Maar goed, welkom terug in de tweede uur van Live and Undercover.
1: Ja.
0: En we hebben de rollen omgedraaid, dus nu ben jij de sidekick.
1: Ja, ik zit een keer, ik hoef een keer even niks te doen.
0: Nee.
1: Dat is even wennen.
0: Ja, Romy is de techneut van ons tweeën. Ja. Dat is een generatie overgeslagen, zeg maar.
1: Altijd al geweest ook.
0: Maar langzaam maar zeker, omdat het natuurlijk toch grotendeels mijn programma is. En het hartstikke leuk is dat je erbij is. Maar elke zondag is voor jou natuurlijk dan ook weer een beetje een te grote opoffering.
1: Zo klinkt het wel heel erg.
0: Nou ja, ik bedoel, het is op zich niet heel erg. Maar ja, het is toch goed dat we elkaar kunnen afwisselen als nodig is.
1: Zeker.
0: Dat we af en toe met z'n tweeën kunnen zijn. Dat is natuurlijk heel gezellig.
1: Absoluut.
0: Maar als je er geen zin in hebt, dan hoeft het niet. En dan zal ik toch zelf aan de knoppen moeten kunnen draaien.
1: Ja.
0: En dat heb ik. Dit is de derde studio waarin me dat uiteindelijk gaat lukken. Ja. Maar in het begin ben ik altijd een klein beetje onzeker.
1: Ja, en wat je zei, ik ben de techneut van de twee. Dus ik pik dingetjes gewoon net iets makkelijker en sneller op. Maar dat geeft ook niet. Daarvoor help ik je ook graag.
0: Het is fijn dat je het woord iets gebruikt. Ja. Volgens mij mijlenver vooruit. Maar goed, maakt niet uit. Maar goed, ik geef het nu even aan jou. Want jij wil het even hebben over de serie die wij ooit samen hebben gekeken.
1: Ja, want het grappige is, we hebben muziek natuurlijk heel erg als wat ons verbindt. Is met de paplepel ingegoten vanuit vroeger, gewoon vanuit de opvoeding. Maar we hebben ook altijd heel veel films en series gekeken met elkaar. En wat ik eigenlijk wel heel erg leuk vind is dan, vroeger dan moest je natuurlijk alles op DVD kopen. Dan had je zo'n DVD-box met 6 van die DVD's erin. Want dan zaten er 24 afleveringen per seizoen. En dan kon je lekker lang kijken.
0: Ik heb ze nog van Smallville. Ja.
1: Dus we verzamelden ze vroeger echt enorm. Ja. Videotheek gingen we natuurlijk ook vaak naartoe. Maar we vonden het ook leuk om zelf de verzamelingen te compleet te maken. Ja, en op een gegeven moment met die streamingsdiensten die je krijgt, ja, dan verzamel je het niet meer, je koopt het niet meer. Ik kan het zelfs nergens meer op afspelen tegenwoordig. Ja, ik heb nog wel ergens een Blu-ray-speler liggen, maar hij is niet aangesloten, laat ik het zo zeggen. Want je streamt tegenwoordig alles. En ja, daar komen natuurlijk steeds nieuwe dingen uit. Nieuwe series, nieuwe films. Maar ze voegen ook steeds weer oudere series toe. En Smallville is er daar eentje van. Het gaat om de jongere jaren van Superman, Clark Kent. Je ziet eigenlijk hoe die, vanaf het moment dat hij op aarde is gekomen. Want ja, hij is natuurlijk buitenaards. Hoe zeg je dat? Niet.
0: Hij is van een andere planeet.
1: Hij is van een andere planeet.
0: Kryptonite.
1: Krypton.
0: Oh ja.
1: Kryptonite is juist het groene spul waar hij niet tegen kan. En ik zag dat voorbij komen op Netflix. En toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon weer eens vanaf het begin af aan kijken. Wij hebben echt die serie echt vaak gekeken. Uiteindelijk zag ik dat er nu 10 seizoenen zijn. Volgens mij hebben wij er nooit 10 seizoenen van gezien.
0: We hebben er 9 gezien, volgens mij.
1: Ja, op een gegeven moment dan wordt het verhaal, vonden we wat minder worden. Dus ik ben benieuwd hoe lang ik het nu volhou. Ik zit inmiddels in, bij begin seizoen 3 al. En dan dus keer 24 aflevering. Dus
0: het is echt gewoon een hele leuke serie. En als je in je puberjaren zit. Of vanaf wanneer zou je als ouders met je kind kunnen gaan kijken? Vanaf een jaar of 10, 11, 12?
1: Ja, volgens mij heeft hij 12 inderdaad als leeftijdscategorie.
0: Het is echt wel gewoon een spannende serie. Maar ook een hele lieve, leuke.
1: Ja, hij zit nog op de middelbare school. En hij maakt daar natuurlijk van alles mee. En hij ontdekt zijn krachten die hij heeft. En dat hij dat een beetje geheim moet houden.
0: Het is echt wel een aanrader om gewoon te kijken.
1: Ja, en zoals elke goede serie hoort er natuurlijk ook een liedje bij. En zoals vroeger, dan had je natuurlijk die hele leader met de beelden. En dat natuurlijk alle mensen die meespelen moeten altijd laten zien. En daar zit muziek onder. Tegenwoordig weten ze met het streamen alles zo kort mogelijk. Dus doen ze het niet meer. Maar er zit een nummer in. En toen ik dat weer hoorde, dacht ik, oh ja, dat is zo lekker ouderwets. Dus ik dacht, het is eigenlijk wel leuk om een keer te draaien. Het is van Raimi Zero. Ik had er daarvoor nooit van gehoord. Ik heb er verder ook nooit meer wat van gehoord. Maar Save Me is de soundtrack. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Ze hadden in ieder geval een hoop plezier tijdens het...
1: Dat hadden ze zeker, ja. Dat is natuurlijk wel het leuke weer van een live track.
0: Ja, is het live of is het ook in de plaat?
1: Dat nee, het is live.
0: Oh.
1: Dit is een live opname van Gary Rafferty.
0: Wat leuk.
1: Stuck in the Middle with You.
0: Ja.
1: En die Gary Rafferty was toch een zeer aardige zanger. Heel populair in zijn tijd. Mooie jongen. Echt een beetje een... hoe noem je zo iemand?
0: French Charming.
1: Ja, dat was het wel een beetje, ja, denk ik. Ja.
0: Om het netjes te zeggen.
1: Ja, in het begin tijd van de optredens van Top Op en zo. En dat soort dingen kwam hij regelmatig naar Nederland.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, natuurlijk is dat leuk. Ja. Dus wat dat betreft helemaal prima. Het is natuurlijk zo dat we de coverplaat van deze week...
0: Ja,
1: even gaan toelichten.
0: Weet niet voor niets, live en undercover... waarin er ook heel veel coverplaten natuurlijk te horen zijn. Want ja, soms zijn de covers beter dan het origineel.
1: Ja, nou, daar kun je hier nog wel over discussiëren. Maar in ieder geval is de cover bekender geworden dan het origineel.
0: Oh.
1: Want we hebben het hier over The Man Who Sold the World.
0: Ja.
1: Van Nirvana. Gespeeld in 1991... tijdens de MTV Unplugged Sessions, die toen heel erg populair waren begin jaren 90.
0: Ja.
1: Elke enigszins gerespecteerde band deed mee aan MTV Unplugged. En daar speelden ze dus dit nummer. Kurt Cobain en de zijne.
0: Mm-hmm.
1: Origineel van David Bowie.
0: Ah.
1: En David Bowie heeft het ruim 20 jaar eerder geschreven, 1970. Voor zijn derde studio gelijknamige album van The Man Who Sold the World. En als ik ergens natuurlijk fan van ben... Ja, het is Pink Floyd natuurlijk, Marillion en David Bowie. Dat zijn mijn drie grote helden.
0: Ja.
1: En dus ja. En wat dan wel weer leuk is, dat... het is weer een live track natuurlijk. Akoestisch opgenomen, hè, unplugged. En dat maakt het wel heel mooi smakelijk. Want Nirvana's die rankende gitaren aanzetten... dan krijg je toch een hele andere categorie Nirvana. Het is natuurlijk een grunge band... Dus die kunnen wel uithalen, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Net als de Foo Fighters hè, tegen die tijd. Hè. Dit was een beetje de voorloper van de Foo Fighters. De zanger van de Foo Fighters was vroeger de drummer van Nirvana. Dus dat heeft ook nog weer een connectie met elkaar. En dan, zoals het programma te doen gebruikelijk is... draaien we daarna dan een nummer van het origineel, van David Bowie. En het leek me wel leuk om daar dan ook een live track van te nemen.
0: Ja.
1: En dan Under Pressure... Maar Under Pressure heeft hij natuurlijk gezongen met Freddie Mercury.
0: Ja.
1: En in dit geval kon dat natuurlijk niet meer. A, vanwege het feit dat Freddie Mercury al niet meer in leven was. Maar B, ja, hoe krijg je die twee live samen op één podium?
0: Ja.
1: Die hebben nooit tijd om even bij elkaar te gaan buurten. Dus een van zijn bandleden nam dan de voice over de bassist van de band, de dame. En dat doet ze buitengewoon smakelijk, moet ik zeggen. Dus ja, als je dat zo verschrikkelijk mooi doet... dan kom je uiteindelijk in het programma Live and Undercover.

0: David Bowie, Under Pressure, de live versie. En ja, je zei het al van tevoren dat een vrouw uit zijn band de rol van Freddie Mercury overneemt in het nummer. En dat ze dat heel goed doet. Nou, ik ben wel onder de indruk van hoe ze dat doet.
1: Ja, ze is jarenlang vast gezicht geweest van de band van David Bowie. Als bassist, maar ook als achtergrondzangeres.
0: Ja.
1: En hier doet ze dan ook de leading vocals. De heel klein, tenger, donker dame die een enorme strot heeft.
0: En ik vind ook wel, het zegt ook wel weer wat over het bereik van Freddie Mercury, dat een vrouw dit dus overneemt. En dat er dus geen andere man is die het overneemt.
1: Nee, maar qua octaven is het ook bijna ondoenlijk.
0: Niet te doen, ja.
1: En die Freddie Mercury, dat blijkt maar dat die man door de stand van zijn kiezen en de opening van zijn mond, maar met name de vorm van zijn mond, had natuurlijk een enorm gebit en een heel bijzondere mond. Dat gaf hem dat bereik.
0: Ja.
1: Dus ja, het is op zijn minst heel bijzonder te noemen. Ja.
0: Ja.
1: Ja, de soort rest in peace plaat, maar dan toch weer anders. Want het bericht dat de band Riverside min of meer stopt. Het is officieel nog niet gestopt, maar de zanger is eruit gestapt. Doodzonde, als je het mij vraagt. Heel veel mensen zullen de band Riverside niet kennen. Het is natuurlijk een progressieve rockband uit Polen. Er komen meer hele goede bands uit Polen. Maar die zijn minder bekend onder de volksmassa, zeg maar. Omdat die op de radio weinig worden gedraaid. Maar dat vind ik nou juist het leuke van Live and Undercover. Dat je dan hier dan toch nog een kans krijgt. Want het is gewoon goede muziek en daar gaat het om. Het gaat om goede muziek en niet bij uitstek alleen maar populaire muziek.
0: Nee, zeker niet. Dat is er al genoeg.
1: Ja, dat is er denk ik al genoeg. En ja, Marius Duda heet de man. Die overigens nog een band heeft. Lunatic Soul. Daar zal ik nog wel een keer een nummer van draaien. Maar ik vind eigenlijk zijn verdiensten bij Riverside beter. En het nummer wat we zo gaan draaien stamt van het meest recente album ook nog eens een keer. Uit 2023. En dat geeft eigenlijk wel aan dat ze nog steeds de stijgende lijn te pakken hadden. Ik vind het een heerlijk nummer. Ik kan hem elke dag gewoon wel 4 keer horen. Ik denk ook dat je het nummer gewoon in je playlist moet zetten. En luister maar eens een keer een paar keer. En elke keer wordt hij beter en beter en beter. En op een gegeven moment is het natuurlijk een verschrikkelijk herkenbaar nummer. Wat is er verder van te zeggen? Ja, niet zo heel erg veel. De band Riverside zal ik dus nooit meer live kunnen zien. En die kwam natuurlijk heel vaak, bijna elk jaar wel, in het poppodium in de boerderij in Zoetermeer.
0: Oh.
1: Ja, je kunt natuurlijk ook niet overal tegelijkertijd zijn.
0: Nee.
1: Het duurt nog wel even. We gaan ruim 7 minuten genieten van het nummer Friend of Foe. En foe betekent vijand.
0: Ah.
1: Dus luister maar naar de tekst. Ben je dan de vriend of ben je de vijand? Hoeven nog even niet te stoppen, want het heeft een intro van meer dan 1 miljoen. Dat hoort ook een beetje bij die popgeneratie. Dat we natuurlijk ook gewoon goede instrumentalisten.

0: Riverside, Friend of Foe. Ja, ik vind het toch, maar ja, goed. Ik heb dit nummer 100 keer gehoord, dus ja, dan is het voor mij natuurlijk al heel erg anders. Maar ik vind het gewoon heerlijk. Het is up-tempo, er zitten tempoverschillen in. De man heeft, vind ik, een buitengewoon begenadigde stem. En het is gewoon lekkere rock. Het is gewoon prima, het is lekkere rock.
1: Ja. Je microfoon moet je even iets meer naar je mond toe doen. Dat probeerde ik naar je te wijzen.
0: Nou, maar ik praat vrij.
1: Ja, maar ik
0: heb een bariton.
1: Ik versta je soms wat zacht. Dus ik denk dat je dan dus iets meer in de microfoon mag praten.
0: Cijfertjes slaan hier allemaal hartstikke rood uit.
1: Ja, oké. Okay, nee.
0: Nou?
1: Helemaal goed.
0: Oké. Okay.
1: Even wat.
0: Neem jij het maar over dan vooruit.
1: Achtergrondinformatie.
0: Even een saloekje pakken.
1: Nou ja, je zei het vorige uur al dat we eigenlijk twee RIP-platen hebben deze week. Dat heeft alles mee te maken dat er nog de afgelopen week een Nederlandse zangeres overleden is. Journey Kaagman. Ja, voor mij is ze toch vooral bekend van haar periode in Idols. Maar dat heeft vooral met mijn leeftijd te maken. Dat ik natuurlijk uit de jaren 90 kom. En zij heeft van 2002 tot en met 2008 in de jury gezeten van Idols. Daar gaf ze haar vaak regelmatig ongezouten mening. Ze kon er nogal wat van.
0: Dat klopt.
1: Het was
0: niet echt tactvol.
1: Nee, en het was ook niet verhullend. Of als ze het niet goed vond, dan gaf ze dat in hele mooie woorden altijd weer. Maar ze is eigenlijk natuurlijk vooral bekend geworden als zangeres zelf. Van Earth and Fire. En ze is in 1969 gevraagd om daar zangeres van te worden. Om daarbij te komen. Daar heeft ze ook best wel, nou, volgens mij wel aardige nummers van gehad. Ik zag dat ze de hoogste notering heeft gehad in de top 40 en de top 30 met twee nummers.
0: Zeker. Zeker in de tijd van Top Op.
1: Ja.
0: Was zij een welgeziene gast. Ze bewoog zich een beetje bijzonder. Maar ze had altijd van die strakke leren pakjes aan.
1: Ja, een beetje een soort glamrock-achtige kledingstijl had
0: ze. Ja, dat had ze, ja.
1: Dat
0: was in die tijd, toen je nog maar een paar kanalen had in Duitsland, was het wel heel erg sexy, zeg maar, om naar te kijken. Dat was wel een verschijning waar de meeste mensen van mijn leeftijd haar eigenlijk van kennen, denk ik. Meer van die pakjes nog. Terwijl Earth and Fire gewoon hele goede muziek is, ook wel progressieve rock. Ik denk dat later zijn ze wat meer de poppy kant op gegaan. Maar ik zal ook wel een keer nog wat ouder materiaal laten horen. En dat vind ik misschien nog wel beter. Interessanter in ieder geval.
1: Ja.
0: Maar dat heeft eigenlijk nooit heel erg de hitlijsten gehaald. Dus ja, ze hebben wel een aantal hits gescoord, zeker.
1: Ja. En het is inderdaad wat jij ook zei over haar verschijning. Dat ze is ook echt wel uitgegroeid tot een stijlicoon. En ook een zangicoon, maar ook een stijlicoon. Dus dat, ja, haar handelsmerk was toch een beetje sexy pakken en diepe decolletés.
0: Ja, de ritsluiting kon niet veel verder meer naar beneden. Want anders dan glees uit het pak, zeg maar. Dat klopt wel, ja.
1: Ja, daar kan ik me niet zo heel veel bij voorstellen als ik haar daarna dan zie met dat keurige rechte kapsel.
0: Nee, dat had ze toen ook al. En ze had ook al heel weinig uitstraling in de gezicht.
1: Ja.
0: Maar ja, desalniettemin, ja, als je weinig gewend bent, dan ben je snel tevreden.
1: Dat is ook waar.
0: Ja.
1: Ja. Nee, ze is 79 jaar geworden en is uiteindelijk overleden aan de gevolg van Parkinson, de ziekte van Parkinson.
0: Maar we hebben nog de
1: muziek.
0: Memories, wou ik zeggen. Dat is dit nummer. Beetje opletten.

0: Ja, de Rolling Stones met Painted Black. En ja, die draaien we natuurlijk niet maar zo.
1: Nee, wij waren gisteravond op een hele bijzondere locatie. Namelijk in de steengroeven in Winterswijk, of All Places. En dat was ook niet zomaar, want normaal gesproken de rest van het jaar is dat gewoon nog een actieve steengroeven. Maar in de zomer dan ligt het werk daar even plat. En daar is ooit een theatergroep ingedoken en die dachten, dat is leuk. Dan kunnen wij in die periode daar wel een voorstelling maken. Elk jaar is er een andere voorstelling. En dit jaar was het Bricks, Stones en Beatles. Met dus vooral muziek van de Beatles en de Rolling Stones. En een klein beetje van Bricks. Bricks is in het verhaal een man. René Woesthof.
0: Nou moet je zelf je microfoon naar beneden doen.
1: Nee, helemaal niet. Goed, het gaat om het verhaal van René Woesthof. Die heeft vroeger in de band Bricks gespeeld. Het is nu inmiddels een oude rocker. Zijn band heeft het nooit gemaakt. Maar hij houdt nog heel erg van de muziek van de Stones en van de Beatles. En ja, je maakt eigenlijk nog een beetje mee hoe hij in zijn verhaal zit, in zijn leven zit. En dat had ik jou ook uit het oog gedaan voor Vaderdag.
0: Ja,
1: Omdat het een bijzondere locatie ook was en we natuurlijk veel met muziek hebben samen.
0: Ja, ik was natuurlijk wel in Winterswijk geweest. Al is het alleen al bij die campingwinkel daar. Daar kwam je dan ook langs en toen dacht ik weer, jeetje, wat is het toch ver rijden. Maar ja goed, ik woon natuurlijk in Doesburg, dus dat is voor mij iets minder. Het was 45 minuten rijden.
1: Ja, voor mij was het echt wel een uur en een kwartier vanuit Apeldoorn, dus dat is wel een stukje. Ja,
0: het is de bloody middle of nowhere natuurlijk. Het is echt diep in de Achterhoek.
1: Ja.
0: Dus je bent bijna in Duitsland. Maar het was inderdaad, vind ik wel, een hele mooie, bijzondere locatie. En ook wel een tip misschien voor volgend jaar, want dan komt de Ashton Brothers. Hè?
1: Ja, zag ik ook, ja.
0: Dat is dan, dat is denk ik ook wel de moeite waard, want dat zijn toch ook wel echte professionals.
1: Ja, en het was echt met een volledig orkest en een volgens mij 30 of 40 koppig koor zat erbij. Dus het was echt heel groot aangepakt.
0: Ik denk dat er zomaar 120 man op en rond het podium liepen. Ja. Inclusief de dansers, het ensemble, het orkest, het koor. En natuurlijk de twee zangers die ingehuurd waren voor een patiënten.
1: Ja, Tim Akkerman en Niels Geuzebroek. De een zong vooral liedjes van de Stones en de ander vooral de liedjes van de Beatles. Dus zo hadden ze het een beetje verdeeld.
0: En onze Tim die bewoog zich ook nog een beetje zoals Mick Jagger. Maar daar kan hij de volgende keer beter achter. Dat zag er een beetje hilarisch uit.
1: Dat zag er een beetje gek uit, ja. Precies. En daar vonden we het wel leuk om natuurlijk daar wel wat een en ander van te draaien. Dus daarom ook Painted Black van de Rolling Stones. En je had nog een hele andere bijzondere uitgezocht.
0: Ja, dat heb ik zeker, ja. Ja, omdat natuurlijk toch de Beatles, George Harrison, Why My Guitar Gently Weeps.
1: Die ook gisteravond gespeeld werd.
0: Die werd ook gespeeld.
1: Ja.
0: Ik ben natuurlijk altijd op zoek naar bijzondere opnames. En dat is een hele bijzondere opname. Want het is eigenlijk een opname waarbij diverse artiesten George Harrison eren. Danny Harrison, de zoon van George Harrison, die speelt gitaar en doet de achtergrondzang. Maar wat absoluut mindblowing is dat meneer Prince even langskomt om een stukje gitaarsolo te spelen.
1: Oh.
0: Waar de paard de hik van krijgt, echt waar, en daar ook niet meer uitkomt. En als je die ondeugende ogen van die Prince ziet, terwijl hij de rest van de... Ja, heb je de zanger van ELO, je hebt allerlei bekendheden, die staan daar op het podium. Hè, niet de eerste, de beste. Ja, ga dat een keer bekijken, want het is echt gewoon hartstikke leuk om naar te kijken. 6 minuten lang. Maar ja, voor nu laten we jullie alvast eraan proeven, zeg maar. Door het gewoon maar ten gehore te brengen, want het is echt gewoon een fantastische live track. Dit is echt beter dan het origineel, al zeg ik het zelf. By far. Allemaal alvast een hele fijne week, hè? Want het is meteen de afkondiging, denk
1: Zeker,
0: ik.
1: Zeker, ja. We zijn daarmee klaar voor deze zondag.
0: Het zit er weer op.
1: Een hele fijne zondagavond en tot volgende week.
0: Romy, bedankt voor je bijdrage.
1: Jij ook.
0: Iedereen een geweldige week. Nog even genieten van de zon, van de vakantie of weer aan het werk. Hoe dan ook, maak er het beste van met z'n allen.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland dat hem wil vervolgen. Kennehan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Ooyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Oud-Dorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
4: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer

0: Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cédrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
1: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
0: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jan.

deze week de liedjes weer twee aan twee gedraaid in de tweesprong.

Hallo en welkom bij De Tweesprong. Het programma op de donderdagavond waar een grote diversiteit aan liedjes te horen is die wel helemaal gedraaid worden. Mijn naam is Vreen Nieuwenhuis en voor het komende uur hoor je onder andere Tweesprongen met zomerse muziek. Er is een terugblik op de top 40 van 4 jaar geleden en een bijzondere 2 van 1. Ben je benieuwd wat er voorbij komt? Blijf dan vooral luisteren en over een uur weet je meer. Maar zoals meestal begin ik eerst met een gouden ouwe. De Duitse band Scorpions wordt in 1965 opgericht, een jaar na hun naamgenoot uit Engeland. Het eerste album verschijnt echter pas in 1972. De invloed van Scorpions op de muziek is groot geweest. Op het debuutalbum Lonesome Crow is de band nog wat zoekende. Daarna ontwikkelt de groep zich echter al snel tot een hardrockband die daarmee aan de basis ligt van dit genre. Hoewel Scorpions nooit een typische metalband is geweest, is de invloed van de groep op de ontwikkeling van de metal groot. En dit is terug te zien in het grote aantal covers van nummers van de band door andere artiesten.

De Scorpions worden internationaal bekend in 1984 met het album Love at First Sting. Op dit album staat de bekende single en grote hit Still Loving You. 13 weken genoteerd, hoogste positie nummer 4. Opvolger Wind of Change haalt in 1991 de nummer 1 positie in Nederland. En vanavond komt het onderdeel deze week in de muziek gelijk achter de gouden ouwe aan. Op 6 augustus 1945 dropt de Amerikaanse bommenwerper Enola Gay de allereerste atoombom. En deze ontploft boven de Japanse stad Hiroshima. Door deze bom wordt het einde van Wereldoorlog 2 in gang gezet. Er zijn verschillende momenten in de popgeschiedenis die hier inspiratie uithalen. Zoals het nummer Hiroshima van de Britse band Wishful Thinking, waar Sandra in 1990 een cover van maakt. In 1980 breekt de synthpopband Orchestral Maneuvers in the Dark internationaal door met Enola Gay.

naast dit nummer op de radio is, krijg ik altijd een neiging om mee te gaan zitten zingen. Maar goed, vanavond even niet, want nu draaide ik hem zelf. Dus ik zat ondertussen ook weer wat andere dingen te doen voor de rest van het programma. Deze week overlijdt in 2022 de Brits-Australische zangeres en actrice Olivia Newton-John. Ze heeft dan 31 jaar gestreden tegen kanker. Ze herstelt regelmatig van de ziekte, maar valt even vaak terug. Haar rol als boegbeeld en spreker voor slachtoffers van kanker is al even heroïsch en iconisch als haar zang- en acteercarrière. In 1978 wordt ze wereldberoemd met haar rol als Sandy Olsen in de film Grease. Mede hoofdrolspeler is John Travolta in de rol van Danny Zuko. En je hoorde het nummer We Go Together van John Travolta, Olivia Newton-John en de rest van de cast uit de film Grease. Voor terug in de top 40 is het een klein sprongetje terug, want ik ga namelijk naar 6 augustus 2022, 4 jaar geleden. Die week is de top 3 gelijk aan die van de week ervoor. Op nummer 3 staat La Fuente met I Want You. Op nummer 2 Fleming met Automatisch. En op nummer 1 Harry Styles, en die was maar niet uit de top 40 te krijgen, met As It Was. Bad Memories komt die week als tweede en hoogste nieuwe binnenkomen binnen op 33. De track is een nummer van het Italiaanse DJ trio Medusa en de Britse producer James Carter. In samenwerking met de Amerikaanse zangeres Ellie Duhay en het Duitse duo Fastboy. In Italië en het Verenigd Koninkrijk heeft de single weinig succes. De plaat heeft wel veel succes in andere Europese landen, waaronder Nederland, want daar wordt de hoogste positie nummer 3, maar zoals gezegd, ze komen nu binnen op 33.

paradijs. Green Green Grass is een nummer van de Britse zanger en componist George Ezra. De track komt uit in 2022 en het is de tweede single van zijn derde studioalbum Gold Rush Kid. In diverse Europese landen is het een hit. In thuisland het Verenigd Koninkrijk haalt het de derde plek. En in de top 40 zakt het lied in de 14e week van 14 naar 18. En dan zou die vervolgens nog zeker 4 weken blijven staan in de top 40. In de top 2000, dat jaar, staat het alleen genoteerd in 2023 op plek 1941. En de 2 van 1 is deze week voor Enya. Zij wordt in 1980 lid van de groep Clannad, waar ook haar zus en 2 broers deel van uitmaken. Ze verlaat deze band in 1982, kort voordat ze bekend worden met Theme from Harry's Game. In 1984 neemt ze 2 instrumentale nummers op. En ze schrijft ook de muziek voor de soundtrack van de film The Frog Prince. Ook schrijft ze liedjes voor het BBC-programma The Cells. En hieruit volgt haar eerste solo-album, maar dit is geen groot succes. En ik ga draaien van de soundtrack van The Frog Prince, de titel van de film The Frog Prince.

Dark Sky Island is het 8e studioalbum van Enya en deze wordt uitgebracht in 2015. Na de release van haar vorige album uit 2008 wist Enya niet goed wat haar volgende stap in haar carrière moest zijn. Ze besluit daarom een pauze van 3 jaar in te lassen. In het voorjaar van 2012 begint ze met het schrijven en opnemen van nieuw materiaal voor een album. Enya haalt inspiratie voor zowel het titelnummer als het album uit de aanwijzing van het kanaaleiland Sark tot Dark Sky Reservaat in 2011. En uit een verzameling gedichten van Roma Ryan over eilanden. Ja, en dat was de 2 van 1 van deze week. Enya. Ja, mocht je zelf nou een idee hebben voor 2 van 1, stuur hem gerust naar detweesprong@hotmail.com. Detweesprong@hotmail.com. En dan neem ik die op in het programma. De eerste zomerse tweesprong van deze avond bestaat uit 2 heerlijke 80's nummers. Te beginnen met MC Mike G en DJ Sven. En nee, je kan niet meezingen met de holiday rap. Ik ga namelijk de celebration rap draaien die in de winter van 1986 uitgebracht wordt. Geniet van het zomerse winternummer of andersom. Doei.

Jermaine Stewart is geboren in Columbus, Ohio. Als kind beleeft hij veel plezier aan dansen en geeft hij dansles aan klasgenootjes. In 1972 verhuist het gezin naar Chicago. En daar zet hij zijn eerste stappen in de showbiz. Zo is hij op jonge leeftijd een keer te zien in het televisieprogramma Soul Train. Daarna wordt hij ook actief als achtergrondzanger bij onder andere Culture Club en Shalimar. Boy George helpt hem bij de lancering van zijn solo-carrière, wat hem uiteindelijk een platencontract oplevert. In 1986 heeft hij zijn doorbraak met de zomerse single We Don't Have to Take Our Clothes Off. En de tweede zomerse tweesprong is met liedjes uit de jaren 90. Te beginnen met Dario G. En deze groep begint in 1997 als trio onder de naam Dario. Kort na de oprichting moeten ze hun naam echter al snel veranderen, omdat er een andere artiest is met de naam Dario. Ze kiezen voor Dario G na Dario Grady, omdat hij de manager is van voetbalclub Crew Alexandra FC. In 1997 scoort Dario G zijn grootste hit met Sunshine, een top 5 hit in diverse Europese landen, waaronder in Nederland.

Syndrome brengt in 1997 de single Heyo Nanae uit. Achter de uitvoerende gaat Renate Kommerfeld schuil. Het nummer komt niet in de tipraad of Trip 40 terecht. Ik kwam de CD Maxi tegen in de muziekwinkel destijds en heb hem gelijk gekocht. Wat een heerlijke zomersnummers waren dit toch, afgelopen twee platen. Ja, en daarvoor natuurlijk ook, maar die waren alweer van iets langer geleden. En hiermee zijn we eigenlijk aan het einde gekomen voor deze aflevering van De Tweesprong. Komende maandag tussen 8 en 10 uur in de ochtend is het programma Popcorn te horen bij RTW 794 met René op Dijn. En in zijn programma aandacht voor nog meer Duitse liedjes, zoals er zijn van Nena, Nina Hagen en Laserkraft. Schat het also nächsten Montag bij Popcorn ein. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren, goed weekend en graag tot de volgende week. En ik heb nog een bonusliedje klaarstaan, een duet uit 1985, speciaal opgenomen voor Live Aid destijds. En het was niet live uit te voeren, daarvoor waren ze allebei te ver weg bij elkaar. Ik heb het over David Bowie en Mick Jagger met Dancing in the Street.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom bij deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel, muziek waar je in blijft geloven. Ja, we gaan over naar de Rotterdam Ahoy. Daar was op 5 juni jongsleden de EO Jongerendag, de Reunie. Met de ronduit praiseband Michael W. Smith.

Welkom bij deze speciale aflevering van Nederland Zingt uit de Ahoy in Rotterdam. Hier is een enorm groot worshipconcert en dat is eigenlijk omdat de Jongerendag 50 jaar bestaat. Het is een reunie met veel oude liederen en ook veel mensen die bij wijze van spreken vandaag de dag bij het Nederland Zingt publiek horen. Artiesten die komen zingen, Michael W. Smith, Ellie Zuiderveld, Albert Smelt. Veel samenzang, ook wat solo en prachtige herinneringen. Geniet ervan.

0: Wauw!
1: Wauw. Goedenavond, lieve mensen allemaal. Wij hebben daar heerlijk staan juichen achter het doek. Het was fantastisch. Jullie krijgen allemaal de groeten van Rickert. Ja. En ik heb in Elbert een waardige opvolger.
0: Gaan we proberen.
1: Nou, dus in 1977 zong ik met Rickert op de jongere dag in die kleren uit die voddenzak. Al je haren zijn geteld. En dat gaan we nu ook doen. Als je het kent, dan zing je het maar mee.

0: Ik heb natuurlijk afgelopen maanden geoefend. Ja. Want ik speel natuurlijk nooit akkoorden eigenlijk. Dus ik moest flink stampen, al die akkoorden. Maar ik vond het zo'n mooie tekst. Zo, echt mooi gewoon.
1: Ja, want er zijn ook mensen die zeggen, staat dat in de Bijbel? Jazeker staat dat in de Bijbel.
0: Jullie hebben eigenlijk hele Bijbelse liedjes gemaakt.
1: Ja, vooral in het begin, want toen ontdekten wij de Bijbel. Hè? Wij kenden de hele Bijbel niet. Dus iedere keer zeg ik, moet je nou weer horen wat die vogel zegt, weet je wel. Dus, en dan hadden we weer wat, ja.
2: Waarom wil die over al je haren zijn geteld een lied maken? Weet je dat nog?
1: Nou, Rickert heeft het gemaakt. Hij had heel vaak teksten uit de Bijbel waarvan mensen niet eens wisten dat ze erin stonden. En hij las dat, van dat we eigenlijk zo kostbaar waren, dat God de moeite neemt om de haren van je hoofd te tellen. Nou, dan zal hij ook de moeite nemen om te kijken wat er onder die haren zit. Wat daar leeft in je hoofd, in je gedachten, in je wezen eigenlijk.
2: Ja. Wat waardeer je zo aan Ellie?
0: Ik waardeer heel erg dat ik een beetje in hun slipstream zo heb mogen opgroeien. En ook een muzikantje heb mogen worden. En dat ik zelfs met hun heb mogen optreden. Dus een beetje zo het gevoel dat ik op hun schouders een beetje mag leunen.
1: Ah, mooi.
0: Vind ik het mooiste aan jullie. En dat jullie dat ook nog tof vinden.
1: Ja, dat vind ik.
0: Want er zijn natuurlijk ook artiesten die motten van de nieuwelingen allemaal niks hebben. Maar jullie hebben altijd iets heel opens naar jonge muzikanten toe.
1: Mm-hmm.
0: Nog steeds.
1: Jullie. Ja, want wij zijn toch een soort opa en oma, hè?
0: Ja, jullie zijn wel een beetje onze opa en oma, ja. Ja.
2: Wat waardeer jij zo dan aan Albert, Ellie?
1: Ja, zijn openheid. Heel erg open. Eigenlijk is hij een open boek. En ook in de missers, in alles wat hij doet, maakt niet uit. Je bent gewoon jij. En je maakt eigenlijk daardoor geen missers, want en mensen nemen hem zoals hij is.
0: Ja. Juist door mijn naïviteit een beetje. En dat heb jij ook wel een beetje, toch?
1: Ja,
0: een beetje naïviteit.
1: Ja, een beetje wel. Ja. Ja. Nou, Albert, jij bent met onze liedjes opgegroeid,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, ik was een heel ver publiek. Want in Peru helemaal hadden wij bandjes met jullie liedjes. En daar leerde ik de geloofstaal en het Nederlands ook een beetje. En leerde ik dus ook bijvoorbeeld deze.

0: Wat doen jullie dat prachtig, kindertjes. Weet je wat? We delen deze prachtige, mooie zaal in tweeën. Deze helft zingt met mij mee in de schaduw en jullie met Albert. U bent mijn toevlucht.
1: Iedereen klaar?

0: Nou, ik was 16 toen ik voor het eerst naar de EO Jongerendag ging. En dat is toch wel een belangrijke periode in mijn jeugd geweest.
1: Toen ik nog een stukje jonger was, ben ik ook een paar keer op de EO Jongerendag geweest. En dat heeft echt wel bijgedragen aan hoe ik met geloof om ben gegaan. En onder andere Michael W. Smith daar ook gezien. Dus ik dacht, hier wil ik graag bij zijn, ja.
0: En ik was de enige van de middelbare school die ging. Dus ik vond het altijd heel bijzonder om zoveel jongeren bij elkaar te zien. Dat zijn hele dierbare herinneringen aan de Jongerendag.
2: Ik vond het in de open lucht in Galgenwaard wel heel bijzonder of zo. Ik weet nog mijn eerste keer. Ik herinner mij ook nog het praatje van Henk Binnendijk. Dat hij dan zei, je moet kiezen. Het is of zwart of wit. Maar je moet wel echt een keuze maken. En dat is grappig. Dat heb ik altijd, of dat is niet grappig, dat is heel mooi eigenlijk. Het heeft me toen zo geraakt, denk ik, dat ik het nooit meer vergeten.
0: Ja, en Kenny Marks, dat was daarna een topper bij ons in de koffiebar. En dat gingen we allemaal kopen en draaien en uit ons hoofd kennen en meezingen. Dus ja, artiesten toch ook wel. Ja. Ja.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Talent Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botink van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mencik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel, muziek waar je in blijft geloven. 815 vult dit huis met uw glorie, 1 plekje gedaald in de lijst. Vorig jaar dus plekje nummer 9 in de lijst, nu op plekje nummer 10. Gaan we door naar plekje nummer 9, dan gaat hij 3 plekken omhoog. Vorig jaar op plekje 12 heb ik het over opwekking 717. Stil, mijn ziel, wees stil.

Stil mijn ziel, wees stil. Opwekking 717. Gaan we snel door naar plekje nummer 8. Vorig jaar op plek 8 heb ik het over 764. Dit is nummer Zegenkroon.

Wat is dat toch een heerlijk nummer, het nummer Zegenkroon. Natuurlijk, ja, persoonlijk vind ik die van Reijer, de versie van Reijer, nog mooier. Maar goed, het is de opwekking top 100, dus dan hoort het ook op de top, of de opwekking versie te zijn. Nummer 7 dan, 4 plekken gedaald in de lijst, heb ik het over 885. Dit is het nummer Praise.

Het nummer Praise 885 van cd'tje 48 uit het jaar 2024. Dan gaan we door naar plekje nummer 6. Eén plek gestegen in de lijst. Dus vorig jaar op plekje nummer 7 heb ik het over een nummer van de formatie Cela. Maar dan in het opwekkingsjasje 770. Ik zal er zijn.

Ik zal er zijn. Opwekking 770. Goed, gaan we snel door naar plekje nummer 5. Vorig jaar ook op plekje nummer 5 in de lijst. Heb ik het over 849. De goedheid van God.

Dan gaan we naar de top 4 natuurlijk van de opwekking top 100, top 200. Misschien wordt het volgend jaar wel de top 300, wie zal het zeggen. Vorig jaar stond hij op hetzelfde plekje, ook op plek nummer 4. Dan heb ik het over opwekking 818 op die dag.

Ja, en dan gaan we door naar de top 3. Vorig jaar stond hij nog op plekje 6. Maar dit jaar schiet hij door. En vorig jaar was hij trouwens nieuw in de lijst. Want hij komt van Opwekkingsliederen 49. Dus de cd van vorig jaar. Heb ik het over Opwekking 900. En dan weet u het al wel. Dit is het nummer Joy.

En dit jaar ging er natuurlijk de tent ook weer er vanaf toen het nummer Joy werd gedraaid. Of werd gespeeld en gezongen op Opwekking 2026. Goed, gaan we dan naar de nummer 2. Vorig jaar stond hij ook op plekje 2. Dus voor de luisteraars die vaker deze lijst luisteren en bekijken, dan weten we het al. 10.000 redenen. Dit is Opwekking 733.

opwekking 733, 10.000 redenen. Ja, hij heeft ook een enkele jaren volgens mij wel op plekje nummer 1 gestaan. Ik zie hem in ieder geval in 17 en 16 op nummer 2 staan. Ja, hij heeft, dat is maar de vraag of hij op nummer 1 heeft gestaan. Hij heeft de laatste jaren een beetje gewisseld tussen 2 en 3. Dus vorig jaar stond hij op nummertje 2. En dan is de grote vraag. Ja, in 2015 stond hij op plekje 1. Goed, we gaan luisteren naar de nummer 1. Vorig jaar stond hij daar ook. Dan heb ik het over opwekking 832. Dit is het vijfde, zesde, zevende jaar dat hij daar staat. Dan heb ik het natuurlijk over Jezus overwinnaar. Het blijft een schitterend nummer. Dit is opwekking 832. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. De stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Norena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyamiadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint...